0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Pásame un whisky, pero en la roca.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Muziek.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
1: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
0: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
2: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
3: Ze zijn ook heel benaderbaar. Je staat dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
0: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
3: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
0: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je vier groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Voor mijn Rosa. Rosa heeft voor heel veel commotie gezorgd. De meeste dames met de naam Rosa, die weten trouwens dat ik hun bedoel. Maar ook de dames zonder de naam Rosa. Het was een hele mooie opzet ook, dat de film De Zwarte Dag. Het liedje Rosa hadden als een teamsong. We hebben gelachen. Achter de schermen kun je meestal genieten. En vooral tijdens opnames vallen er heel veel dingen. Wat de mensen thuis niet zullen zien, maar daar genieten wij als acteurs van. Dat was een heel mooi project en een heel mooie optie. Rosa, you are the most beautiful girl in this world.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: We zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Out in the street, Razo sounds so sweet.
1: Solang ayun de la misei, solang aming aji ala dei, ik heb het tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me e Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl.

0: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
2: Razo.
1: Luister elke dag naar de stem van
2: Razo.
1: Op de 105.2 in de Ether en de

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht. Maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd, dus een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

We do this next one in the dark.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

love that song. Until Jan of Surinaams.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland.

Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Diana loco time, no no de coco dance, a la mala.
1: Stand by there.

rustig aan. We gaan naar het volgende nummer. Fade out, Jimmy. Ja, ook hier dat is zo rustig. Ja, ja. Dames en heren, we komen stilletjes. We door het einde. Ik ben Luca Juro, dat zijn verplichtingen. Ik heb een contract hier, ik kan pleiten om ze lang aan. Wie is vast aan gezellig? Dan gaan we een akoestische versie doen van mijn nieuwe single, Sisa. Kizomba Fusion. Het komt uit in de hele wereld, in China, overal. Yes, hi. Wacht, ik moet pura brillen, want ik ben een Chinese masobo. Als aan het doen rumor, dus als song weer, kan ik alle gezichten zien. Ja, man. Oké, man.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden.

0: in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog, dus 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het

0: maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Well, up your ones if you don't love them.

hermoso. Yo le voy a meter.

0: bachata. Ahora ven acá. Con esta bachata sí se ve, sí se ve el río.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Centenario.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crasht in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
1: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
0: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst, echt niet.
0: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Stay tuned.
1: Mensen, daar ben ik dan, Steve Biervliet. Hier lekker live bij Razo Radio. Ik moet nog een beetje wennen aan de knoppen, zoals jullie merken. Dus het gaat een beetje lekker in de switch hier bij live met Steve Biervliet.

We gaan gewoon een lekkere avond ervan maken. En ja, we gaan leuke dingen doen vandaag. We gaan over Kwakoe gaan we praten. We gaan een triest bericht over iemand die overleden is. Een bekend persoon. En we gaan natuurlijk eerst deels losgaan. Lekker met ons eigen programma en gezelligheid hier bij Razo Radio.

Huppa, gezellig bij Live met Steve Biervliet. Iedere dinsdag van 8 uur tot 10 uur. Dan kun je lekker komen bewegen op de muziek van mij en de crew. Mijn crew is vandaag mijn dochter die mee is gekomen. Christel Biervliet, om een beetje te ondersteunen. Want ik ben ook natuurlijk erg zenuwachtig wat er gaat gebeuren. Maar het programma gaat gewoon lekker door. Allereerst wil ik natuurlijk Razo Radio bedanken voor deze kans om hier te draaien bij Razo. En ik wil meneer Frits van Eyck, dat is de baas van Razo, en Tim van de Techniek bedanken om mij wegwijs hier te maken. En ik ben hier ingerold natuurlijk door het programma Jaji Draai op de maandag van 2 tot 5. En door Merre en Rick. En ik kwam bij hun. En het was reuze gezellig. En toen werden we ineens een trio. Rick, Merre en Biri was het toen de tijd. Maar ik had een uurtje erin en ik mocht mijn muziek draaien en gezellig losgaan. En nu kan ik mijn eigen programma gaan brengen. En het is nu een beetje nieuw, want ik heb diverse dingen in de planning. Natuurlijk talenten die we gaan promoten. Artiesten die we gaan promoten, tenminste interviewen. Ik heb later ook een kleine bedankje van Edgar Boegroe van Travassi. Die komt ook even langs. En dan gaan we gewoon lekker verder. In ieder geval Merre, Rick, hartstikke bedankt dat jullie me hier bij Razo voor hebben gesteld. En dat ik hier mag gaan draaien. Dus ik heb uiteraard ook een liedje gemaakt voor Merre en Rick. En Merre en Rick, dit is speciaal voor jullie.

Ja, gezellig van Merre, die in de keuken staat. En Rick met zijn trompet natuurlijk. Hè? Hartstikke bedankt jongens dat ik hier mag staan. Lekker programma maken bij Razo. En ik vind het geweldig hier. Ik moet even wennen aan een studio draaien. En het liefst had ik iemand hier als Merre die me kon begeleiden in het geheel. Maar ja, weet je wat, ik moet het een keertje leren. En het is niet erg. Het komt allemaal goed. En uiteraard wil ik nog vertellen dat ik natuurlijk heel lang bij de metro gewerkt heb. 43 jaar. Dus het kan zijn dat jullie allemaal in Zuidoost, Alas Madja in Zuidoost en de Bijlmer, jullie hebben waarschijnlijk een keer in mijn metro gezeten. Want net als Rick van Jaji Draai, die ook op de metro zit, wij brengen jullie van A naar B, van Gein naar Centraal Station, Gaanseplas naar Centraal Station, Wetjari alla presi. En de gezelligheid is, ik heb heel wat collega's ook daarachter moeten laten bij het GVB, die ik heel erg mis. Natuurlijk. En ik kon het natuurlijk niet laten. Ook voor deze groep een lekker opswingend nummertje te maken. Speciaal die ik opdraag naar alle GVB-metrobestuurders. En natuurlijk alle passagiers die lekker gaan genieten in de metro.

Mary Me. Ja, wie kent hem niet, hij wel, Crowless. Dit is een 2.0 uitvoering. Mary Me, Daisy. Gezellig hier bij Razo Radio. Maar na alle gezelligheid natuurlijk, komt geen eind natuurlijk. En wie zich afvraagt, wie is deze lauwman? Deze lauwman is Steve Biervliet, live bij Razo. Hier iedere dinsdag van 8 tot 10 uur gaan jullie te maken krijgen met mij. En ja, durf je wat te zeggen, wil je wat doen, bel gewoon live naar de studio op, ik moet het uit mijn hoofd gaan leren, 020-737-1301. Dus 020-737-1301. En dan kunnen we later een lekkere discussie over kwakoe of iets gezelligs hebben. Maar na deze gezellige intro, half uurtje, gaan wij richting iets wat natuurlijk wat minder gezellig is. En dat is een boodschap die ik moet brengen. Ik zal hem interviewen vandaag. Er is iemand heen gegaan. En het is een hele goede jeugdvriend van mijn vader, Harold Biervliet. En hij heet Toon Pandai. En jammer dat hij is gegaan, maar hij is nu bij mijn vader. Aniel, ik begrijp het hartstikke dat wij geen interview live kunnen doen. Je hebt het heel erg druk met je broer, of je zusters bedoel ik, en je moeder. Maar vanuit deze weg wil ik natuurlijk wel een kleine ode voor je vader brengen. En ik heb het even opgeschreven en ik zal het even brengen. Speciaal voor je vader. Een laatste groet aan Toon. Lieve Toon, je bent weg en toch overal. Voor je vrouw, de liefde van haar leven, haar huis en thuis. Haar stilte, haar storm, een leegte die ademt in haar dagen. Maar nooit jouw liefde wist. Voor je dochters, Gita en Sandhya. Een vader als fundament, zacht in woorden, sterk in daden. Alles wat je gaf, blijf in hun hart branden. En voor je zoon, een voorbeeld, een rots, een stem die nog steeds richting geeft wanneer het leven stil wordt. En wij allemaal, de familie, vrienden en kennissen, wij dragen je verder in herinneringen, in verhalen, in bloed. Dank je voor alles wat je was, lieve Toon. Voor alles wat je blijft. De tranen vallen zwaar, maar ze dragen liefde. Rust zacht, lieve Toon. Je bent niet weg. Je bent alleen niet meer hier. Voor altijd geliefd, voor altijd gemist. Voor altijd in ons hart. En bij deze wens ik de familie, vrienden en iedereen van meneer Toon Pandai heel veel liefde, kracht, troost toe in deze moeilijke tijd van afscheid en gemis. En ik zie jullie bij de crematie. En hou je sterk. Ik herken dat toen ik mijn vader verloor, dus ik ben een beetje zelf emotioneel. Dus, maar jullie kunnen me altijd vragen. Ik sta jullie altijd bij. Dus ik ga ook een liedje speciaal voor jullie vader draaien. Lieve Toon, deze is speciaal ook voor jou. Rust zacht, lieve Toon.

vertoon. We laten je met pijn in ons hart los. Maar nooit uit onze gedachten jouw liefde. Warmte en kracht blijven voor altijd voortleven. In Juliet, Sandhya, Gita en Anil. Er is één band die zelfs de dood nooit kan verbreken. De liefde van een vader. Rust zacht.

Ik ben Suriname, geschreven door Kimberly Del Parado. Heel mooi gedicht. Ik kwam hem tegen op YouTube en op Facebook. Ik denk, hier moet ik een liedje van maken. En ik vind Kimberly Del Parado, die schrijft geweldig. En ik heb hem in een geweldige song van haar gezet. En hier, uniek bij Razo Radio, wordt hij gedraaid bij Live met Steve Biervliet. Maar ik wil gelijk gelegenheid nemen om al mijn familieleden, mijn nichtjes, mijn neefjes te bedanken. Want ik weet dat ze allemaal luisteren. En we hebben een lijflied van onze oude opa Walter Biervliet. En dat zong onze opa altijd gezellig op de familiefeestjes bij de Biervliets. En dit is onze lijflied geworden. Opa zong altijd, geïmproviseerd. Zong hij een lekkere wals, hobbel de bobbel in mijn onderbroek. Met mijn band vroeger, 35 jaar geleden, hadden we hem al opgenomen. Maar ik heb hem nu in een 2.0 version gemaakt. En dus deze is speciaal voor mijn familie Biervliet en neefjes, nichtjes, iedereen die luistert en jullie luisteraars allemaal die luisteren, dat is een nummer van mijn opa Walter Biervliet.

Hobbel de bobbel van Tjoep, Tjoep, Tjoep. Speciaal voor mijn familie. Mijn opa was een sfeermaker. Walter, beter bekend als opa Biel, Biervliet. Hij leeft al een tijdje niet meer. Ik ben samen met hem jarig, samen met een andere nicht. We zijn allemaal op 19 april, met z'n drieën waren we jarig, nu met z'n tweeën. Maar het is een gemis, deze man was de gezelligste binnen de familie. En hij danst nu allemaal met al mijn lieve ooms en tantes van oom Hugo, tante Mamsi, tante Tientje, Mapeetje, tante Anneke. Zo kan ik een hele rij doorgaan van hele lieve tantes en ooms die er zitten, van oom Iwan, broertje van mijn vader. Ik denk dat ze lekker plezier maken daar. En ja, gezellig voor mijn familie, lekker hobbel de bobbel gedaan. Dus, maar we gaan nu verder met het programma. Natuurlijk, kijk, we wonen, we werken hier in Zuidoost. Want ja, ik heb ook in Zuidoost gewoond hoor, heel lang, voordat ik naar Almere ging. En natuurlijk is hier de grote arena. En dat is onze Ajax natuurlijk. En niet iedereen is voor Ajax natuurlijk. Maar ik hoop wel dat natuurlijk de hele Bijlmer voor de arena is. En voor Ajax. Want ik heb natuurlijk een Ajax-song speciaal klaarstaan. En een van de grootste fans, dat is Steven. En Lucky Lucien. Dat zijn twee giganten van een ja, fans van Ajax. Ja, ik ook best wel. Die hebben echt niet alleen rood bloed, maar ook wit bloed. Dus, dan heb je natuurlijk Olivia erbij. Dat is onze queen van Ajax. En speciaal voor jullie jongens komt hier het Ajax-lied.

met de Tropics. Hier bij Razo Radio, live met Steve Biervliet. En ja, Clyde Esseboom staat hierin natuurlijk. En heel wat goede muzikanten. Ook eentje die ons ontgaan is, helaas. Maar geweldige band, de Tropics. En wat mis ik die tijd van vroeger. He, met al die mooie bandjes van vroeger, van Pandero tot noem maar op. Al die jongens die spelen nou lekker in de hemel. En ja, er zijn er een aantal hier nog. In het tweede uur gaan we die behandelen. Natuurlijk Boegroe van Travassie. Die komt ook even langs. En die heeft wat te melden over mijn vader. En we gaan gewoon iets leuke tweede uurtje straks ervan maken. Maar ik wil nu even teruggaan naar een vereniging hier in Amsterdam Zuidoost. En het is een vogelvereniging. En ik ben toevallig ook lid van de vogels, van de Surinaamse mensen. En ja, die kennen de vogels. Die kunnen niet ontbreken natuurlijk. De twatwa, de picolet, de roti, de gele bek, de jack, de moestaas. Ga zo maar door. Zelf de Trion, die springt op een tak. Ik heb het als kleine jongen meegemaakt in Suriname. Maar er is een vereniging hier in Amsterdam. En ja, die wil ik natuurlijk een beetje belichten vandaag. En die bestaat dit jaar 40 jaar. 40 jaar. Ik ben pas 2 jaar lid van deze vereniging. En ja, de bestuursleden konden vandaag niet telefonisch in een interview, maar dat komt wel nog een keer. Maar ik wil wel iets in het kort vertellen over Ringmasters Amsterdam, die 40 jaar bestaat. Het is een vereniging, we staan bij Balorig, bij Gaanseplas. Dus wie wil komen kijken naar Surinaamse zangvogels en geïnteresseerd is, kom gerust langs bij Gaanseplas, bij Balorig. En dan zie je ons daar op het veld rondstuimen. Ik moet alleen zeggen, op de zondag, het liefst na 12 uur, want iedere zondag is de competitie van de vogels en die mogen daar niet gestoord worden. Dus na 12 uur is iedereen welkom. De buren, de mensen die in de buurt wonen bij Gein, Gaanseplas, Amsterdam Zuidoost. Ben je geïnteresseerd in Surinaamse zangvogels? Kom gerust langs en maak een praatje met de kwekers, met de mensen die wedstrijden doen en het bestuur. En misschien kan je zelf lid worden, want we zoeken ook leden. En wat jongere leden zijn altijd ook welkom bij Ringmasters. Maar speciaal voor hun 40-jarig jubileum heb ik een nummer gemaakt voor onze vereniging Ringmaster Amsterdam. En ik ga dat nu ten gehore brengen. Gefeliciteerd jongens met ons 40-jarig jubileum Ringmasters Amsterdam.

0: Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep voor Ringmasters Amsterdam. Daar bij Balloren, Gaasperplas. Kom gerust een keertje kijken. Gezellig. En ook zeg maar aan het einde van de competitie is een groot feest voor iedereen. Voor alle leden en mensen die lekker willen komen feesten. En kom gerust langs en kom genieten van onze vogels en van onze mensen. Dus zometeen een tweede uur gaan we een discussie starten. Dan kunnen jullie gaan bellen voor Kwaku. Ja, iedereen weet het natuurlijk dat er geroepen wordt Kwaku gaat stoppen. Maar ja, ik ga erover stoppen om te zeggen dat Kwaku gaat stoppen. Want Kwaku mag niet en kan niet stoppen natuurlijk. Maar wie een discussie wil voeren mag zo meteen bellen naar de studio. En de studionummer is dan, even kijken weer uit mijn hoofd, 020-737-1301. Dus na het hele uur bel gerust naar de studio. Dan gaan we een discussie over Kwaku starten. En we gaan er even uit en we komen zo weer terug bij jullie.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen...
0: Wel gerust naar de studio, daar gaan we een discussie over Kwaku starten. En we gaan er even uit en we komen zo weer terug bij jullie.

0: andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Welkom in de tweede uur, live met Steve Biervliet. En wees niet bang om te bellen hoor jongens. 020-737-1301. En dan kunnen we discussiëren over Kwaku. Wie durft? Anders ga ik zelf alleen maar iets daarover vertellen. Want Kwaku moet natuurlijk blijven. Want Kwaku kan niet weggaan. Want sinds Chimboy, Bibe Libijan en Bimre. En hier heb ik natuurlijk ook gevoetbald toen het pas begon. Met de autootjes, de moedertjes die Barra of Bami kwamen brengen. En dat we gezellig tot diep in de avond lekker aan het eten en aan het voetballen waren. Dat was Kwaku. Dus bellen op 020 737 1301.

jullie zijn bang om te bellen, hè? Maar het geeft niet. Dit nummertje natuurlijk is een geweldig nummer van de broeders Bhagwandeen, Roy en Kenneth. Sunrising. En met hun geweldige team hebben ze dit nummer heel lang geleden gemaakt. En Sunrising is een geweldige zomerhit. En hier bij Razio Radio. En geen Razio, maar Razo Radio. Dus, maar mensen, vergeet niet, ook Razo kan ook donaties gebruiken natuurlijk. Het is natuurlijk ook een stichting lokaal die goed werk levert voor de mensen, luisteraars, die lekker kunnen genieten van muziek. Dus wil je iets doneren, kan dat altijd via Razo. Ga op de site en dan kan je dat zien. Maar ik kan het snel opnoemen, dus als je snel kan schrijven, IBAN. NL 36 Rabo 01 48 92 0500. Alle euro's tellen hier speciaal voor ons. Dus, maar we gaan kijken van ja, niemand die durft te bellen. Of ja, ik moet het ook leren natuurlijk hoe ik moet opnemen. Dus misschien doe ik het zelf niet goed. Want ik heb een paar oproepen gezien die gemist zijn. Maar ik moet de schuif open laten, heb ik gehoord. Dus wil je discussiëren over Kwaku, bel gerust naar de studio. En dan kunnen we daar zeg maar gezellig over praten. Van wat jij ervan vindt. Of Kwaku moet blijven. Of Kwaku moet stoppen of doorgaan. En ik heb geen idee wat jullie erover denken. Ik heb mijn mening erover. Maar na dit nummertje hoor

0: Zo, zo, durf iemand te bellen, zeg. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey, wie hebben we aan de lijn daar?
1: Dag, we spreken met Sandra.
0: Hey, Sandra. Leuk dat je even belt naar de studio, live met Steve Biervliet. En doe je radio een beetje zachter? Of want je galmt een beetje.
1: Oh.
0: Dus, maar het geeft niet. Je wil meepraten over Kwaku, maar wat vind jij van Kwaku? Moet Kwaku blijven? Of vind je dat Kwaku is veranderd?
1: Ja, ik vind het jammer dat het gaat stoppen. En dat is inderdaad met de jaren wel heel erg veranderd. Toegangsprijs, alles werd duurder. Maar ik begrijp ook dat het festival dat soort dingen moet doen en genoodzaakt zijn. Omdat het gemeente waarschijnlijk dat ook verwacht. Maar ik hoop natuurlijk dat het niet gaat stoppen.
0: Ja, maar mag het van jou kleiner worden, goedkoper worden? Maar ja, kijk, weet je, Kwaku is al een beetje een begrip natuurlijk. En ja, mijn mening is natuurlijk dat Kwaku uit zijn jas is gegroeid. En het is geen Kwaku meer. Ik vind, je kan beter een andere naam bedenken van Alakondre Festival. Want Kwaku, ja, dat doet mij toch... het zijn natuurlijk... kijk, alles was vroeger en toen beter en ik weet het wel. Maar het hoeft niet zo explosief heel groot te zijn. Vind je dat ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik zou dat ook op een andere manier vorm kunnen geven.
0: Ja, nee, want ik vond ja, te veel grote artiesten en grote optredens. Ze moeten het natuurlijk het geld eruit halen, dat begrijp ik wel. En, maar aan de andere kant vind ik ook natuurlijk... er hoeft niet echt altijd zwaar winst gemaakt te worden. Want met zoveel artiesten, podia's en stands en dergelijke... dan vraag je er ook om het heel duur te maken en steeds duurder te maken. Want de subsidies worden minder, de sponsoren zijn niet altijd dat ze voorop lopen in deze dure tijden. Maar ik zou zeggen een half standje minder, vind je niet?
1: Ja. Maar het is natuurlijk al van 6 weken naar 4 weken gegaan.
0: Ja, dat moest in verband met de logistiek en met een aantal zaken. Maar ik begrijp ook dat ze daar huizen willen bouwen en dat Kwaku al eerder daar moest verdwijnen. Maar dat de gemeente al een grote zak vroeger heeft gegeven om het te verplaatsen naar Gazeplas. En misschien zou dat ook een mogelijkheid zijn. En laat ze dat even goed met elkaar bespreken. Om net als Rastaplas of de reggae festivals daar geweldige entourage hebben. En geweldige publiek en leuk en druk zijn. Met verschillende podia's. En misschien is dat wat voor Kwaku, vind je niet?
1: Ja, dat klinkt als een goed plan. Misschien moet er een petitie komen wat
0: Ja, dat is een heel goed idee. Misschien een petitie starten via Razo Radio. En, of via de gemeente. En voor de mensen om te zien wat willen de mensen eigenlijk met Kwaku. Dat het weer op dezelfde plek blijft natuurlijk. Want de plek wordt steeds kleiner. En dan moet je de boel gaan aanpassen natuurlijk. Maar ja, Sandra, ik bedank je in ieder geval voor het bellen. Ik hoop dat er nog iemand belt met een discussie. En dus jij vindt in ieder geval dat Kwaku moet blijven?
1: Ja, Kwaku moet blijven.
0: Nou ja, dankjewel. En ik hoop dat je door blijft luisteren naar Live met Steve Biervliet. Iedere dinsdag van 8 tot 10 uur. En iedereen is vrij om te bellen. Heb je iets leuks te melden? Bel ons naar de studio 020-737-1301. En bel naar Steve. Dankjewel, Sandra. Doei doei, zwaai zwaai. Nou, dan gaan we... mijn mening ga ik geven. Maar weet je wat? Ik geef mijn mening altijd met muziek. Dus hier komt mijn mening.

0: Dat was mijn boodschap. Steve Biervliet, live hier bij Razo. Kwakko moet blijven, natuurlijk. En ja, ik kan het niet beter zeggen met mijn muziek, met mijn teksten. Dat de kinderen van jong tot oud, we zijn er allemaal mee opgegroeid. En hopelijk komt er een oplossing voor Kwakko. En het laatste weekend komt er zo aan. En we kunnen niet zeggen van laten we met z'n allen gaan. Dan is het helemaal nokkie vol. Maar je bent van altijd wel welkom natuurlijk lekker naar Kwakko te gaan. Dus, we gaan het nu lekker hebben over mijn vader. En mijn vader Harold Biervliet is vorig jaar overleden. En ik heb natuurlijk een klein berichtje van een belangrijke man, Edgar Boegroe van Travassie, die iets leuks over mijn vader gaat zeggen zometeen. Ik ga hem een keertje interviewen hier bij Razo, zoals meerdere die mij een toezegging hebben gedaan. En ik zal de namen nog niet verklappen van zogenaamd eentje wel, Jurgen Rijman, Mamati. Die komt ook een keertje naar de studio. Die is ook lekker op Kwakko bezig, dus ga hem opzoeken. En artiesten natuurlijk van bands, van Sabroso tot aan Diamonds 2000. En op maat, de bandjes. Ik ga een top 10 lijst maken van de topbandjes die ik vind die er zijn hier in Nederland. En dan mogen jullie een discussie met mij starten of dat wel zo is of niet. Maar mijn vader is dus overleden. Mijn vader is de bedenker en een van de oprichters van Travassie. En bij deze wil ik uiteraard ook Boegroe feliciteren met het 45-jarig bestaan van Travassie. Ik was er in het congresgebouw in de kleine zaal. Het was gezellig, à la Travassie. En ik vond het mooi om mijn broers, samen met mijn broers en zusters, te zien hoe het kindje van mijn vader nog leeft. En ze hebben het leuk gedaan, leuk gebracht. En 45 jaar Travassie is ook niet niks natuurlijk. Dus, Boegroe, ik vond het leuk dat je me belt. Hij belt me zeker één keer, twee keer in de maand belt hij me op. En dan praten we over leuke dingen, over vroeger. Hij noemt mijn kleine broertje, maar ik noem hem oom Boegroe. En we verschillen 10 jaar. Maar Boegroe is natuurlijk nog steeds sterk bezig met zijn muziek. En Travassie gaat nog steeds door in het land. Dus even luisteren wat Boegroe natuurlijk over mijn vader zegt.
1: Je moet een speciale Harold Biervliet compilaties uitbrengen.
0: Oké.
1: Okay. Rekening houden met de rechten natuurlijk.
0: Zuiver.
1: Maar vanaf Sentimental Brothers, Happy Boys, die dingen die hij gedaan heeft. Hey Grong, de dingen met, hoe die man nog...
0: Dundas volgens mij.
1: Ik heb heel veel liedjes met hem opgenomen. Ik kan even niet op zijn naam komen. En met Travassie natuurlijk. Dus ik denk dat hij ook honderden of een paar honderd liedjes heeft, hoor.
0: Hij belt 200,
1: dus
0: denk ik.
1: Dat zo een heel grote nalatenschap zijn. Of een, hoe noemen ze dat weer, heritage.
0: Legacy.
1: Zijn voor het nageslacht. Zou je kunnen doen, ja. En ik had ook heel veel plannen met Harold. Ik had toen had ik hem voorgesteld om een gitaarschool te beginnen. Harold Biervliet Gitaarschool, dat was zijn naam, gevestigd en vast. De gitaarmethode van Harold Biervliet. Dat je elke dag een liedje, ja, elke dag een Biervlietje. Ja, had ik hem voorgesteld. Ik zou daar aan de Centuurbaan, waar ik een kantoor had, zou ik daaronder een apparatuur zetten en zo.
0: Ja, leuk.
1: Dat die jongetjes een les kon geven, die mensen les kon geven en elke dag een Biervlietje.
0: Ja, maar dat gaan we ook doen.
1: Dus je komt binnen en je gaat naar huis, geen droge theorie. Elke les leer je een liedje en je gaat naar huis. Kan je je moeder laten horen. Mama, kijk, dit heb ik geleerd. Dus niet alleen akkoorden en dit, maar gewoon leuke... Eerst het Surinaamse melodietjes en Nederlandse liedjes. Had ik allemaal met hem besproken en willen doen. Want ik vind Harold nog steeds de meest creatieve... We praten niet over beste, want het ligt eraan. Je hebt zoveel stijlen. Maar de meest creatieve en inventieve Surinaamse gitarist... Want wat ik met deze man heb meegemaakt, allerlei soorten muziek en ik ben een beetje gek. Ik roep zomaar wat en Harold speelt. Hij valt gelijk in, hij valt gewoon aan en het klopt, weet je. Dus creativiteit 10. Dus dat was mijn plan. Ik had alles met hem doorgenomen, man. Harold Biervliet muziekschool. Of Harold Biervliet methode. Dat had ik in gedachten. Weet je, maar het is hem niet geworden. Weet je, het is misschien zakelijk inzicht of zo. Dus vandaar. Maar als je dus een... ik vergeet het woord altijd. Zijn nalatenschap. Als je dat verder kan brengen. Of breder kan uitmeten of zo. Dan zou het geweldig zijn. Of je nodigt een keertje gitaristen uit. Om op hun manier een liedje van Harold te spelen. Je organiseert een dag of zo. Naar ook Biervliet gitaardag. Je nodigt al de geweldige, goede Surinaamse gitaristen uit. En dan gaan ze liedjes van Harold spelen of solo's van Harold. Want ik zeg het, ik bewonder Harold van wat hij gedaan heeft met de muziek. En dat hij die groove in de kasseko gebracht heeft. Die wauw, die groove. Petum pauw, pauw, wauw, wauw. Je weet je, dat naipa. Vroeger was het die solo's. Plinky, ton, kong, tien, tien, kong, kong, katinki, ton, ton, ton, ton. Elke gitarist speelde een mambo. Pim, pim, ton, pom, pim, pim. Harold was tjang, wakachiku, wakachiku, wakachiku. Weet je, dus... Amantjara groep kon zeker, dat is Des Harold Biervliet. Dus als je die dingen kan vastleggen en verder verspreiden... dan zou het heel mooi zijn... Dat we hem niet vergeten als grote Surinaamse gitaar. Wonder, kan ik zeggen, virtuoos.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: Dus dat geef ik hem mee. Ik was heel wat dingen met hem van plan, maar het is... misschien verschil van inzicht of zo. Maar dan, Isabi. Dus... We horen het wel. Ja, doe maar wat je kan. Dus wees een verlengstuk van waar je vader gestopt is om door te gaan en om door te geven. Mi Boegroe Taki.
0: Ja, nou gaan we zeker doen. Bedankt Boegroe voor de mooie, wijze woorden die jij geeft voor mijn vader. Maar dat gaan we zeker doen. Wij gaan zeker het voortzetten. Mijn vader gaat, Harold Biervliet, gaat doorleven in zijn muziek. En niet alleen doorleven in zijn muziek. We gaan ook eventueel een tributealbum organiseren. Met eventueel wat artiesten die dat willen inzingen voor mijn vader. Hij heeft heel wat mooie liedjes. En dan proberen wij wat artiesten voor te benaderen. En die dat willen zingen op een tributealbum. En dan gaan we volgend jaar kijken om de planning te gaan doen. Om een lekkere mooie tributeconcert ter nagedachtenis of in memoriam voor mijn vader in de theater. En dat moet zeker gaan lukken. Dan leeft pa verder. Dus, mijn vader heeft natuurlijk ook veel liedjes geschreven. Wat sommige mensen niet weten, is bijvoorbeeld dat mijn vader ook Chitra Loewe bijvoorbeeld, die Travassi zingt, heeft geschreven. Nou, Chitra Loewe heb ik bijvoorbeeld al in een 2.0 uitvoering gezet. Die bijvoorbeeld op de tributealbum had gekomen. En dat is met Harold Beerfleet Jr. natuurlijk. En driemaal raaien wie dat is. Dus hier is de tribute Harold Beerfleet Jr. met Chitra Loewe.

0: We hebben een beller. Zeg het maar.
1: Hoi Steve, met Sylvana.
0: Hey Sylvana, zo ver weg en je klinkt zo dichtbij. Dus,
1: echt?
0: Oh, ja, ik ben ook een beetje nerveus, je hoort het een beetje. En normaal ga ik veel losser als vandaag, maar ik moet ook een beetje wennen. En ik ben een beetje natuurlijk met onze huisregels hier bezig. Gezellig natuurlijk muziek aan het draaien. En ik was jullie niet vergeten natuurlijk met onze opa, Hobbel de Bobbeltje.
1: Nee, dus, we hebben allemaal mee zitten luisteren en genieten.
0: Oh, mooi,
1: en we schrijven tussendoor met elkaar.
0: Oké, maar dat is mooi toch? Dus, maar even nog terug op de Kwaku. Ben jij afgelopen keer bij Kwaku geweest? Want sommige mensen gaan gewoon niet meer, heb ik gehoord.
1: Ik moet heel eerlijk, ik ben 100 jaar niet meer geweest. Ik ben geloof ik sinds Kwaku er is, ben ik ook maar 2 keer geweest.
0: Ja, oké.
1: Maar ik vind wel zeker dat het moet blijven. Want het is iets van ons toch, Surinamers? Ja. Het was voorheen een voetbaltoernooi.
0: Ja, nee, klopt. Zo ben ik begonnen als Chin Chin Boy. Ging ik lekker voetballen met een team uit de buurt. En eromheen waren moeders en vaders die met lekkernijtjes kwamen. Zo begon het allemaal. Ja. Dus gezellig.
1: Ja, maar het is natuurlijk weer uit zijn jasje gegroeid.
0: Nee, dat klopt.
1: En dan moet het weer aan allerlei moderne eisen voldoen. En het is eigenlijk ook niet meer het originele Kwaku wat het was.
0: Nee.
1: Maar het is meer kaliber festival aan het worden. En dan moet het weer een soort van, wat je al aangaf, alle culturen behelzen. En dat is op zich niet slecht.
0: Nee, daarom.
1: Maar het is wel van Surinamers. En als andere bevolkingsgroepen erbij komen kijken, is dat zeker niet erg. Maar ik denk, waarom kan het niet blijven zoals het was? Hè? Dus dat het origineel, het was een voetbaltoernooi met een gezellige braderie eromheen. En mensen kwamen, van elk allooi kwamen er mensen.
0: Ja, maar dat klopt. Kijk, Kwaku.
1: Maar het was nog heel. Mm-hmm.
0: Ja, de naam zegt het al, Kwaku.
1: Het is ook vernoemd naar die Surinaamse vrijgevochten slaaf, toch?
0: Ja,
1: als ik me niet vergeet.
0: Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk onze culturen in Suriname. Dat is, noem maar op wat er is. Indiaan, Kriolen, Javanen, Hindustanen.
1: En daar stond Kwaku.
0: En Boeroes. En alles hebben wij in Suriname. En alle geloven ook. En dat was Kwaku voor mij. Kijk, nu zie ik het ook meer, wat ik al zei, als een Alakondre festival.
1: Ja, en dat is ook een mooie benaming hoor. Maar ik denk het doet Kwaku als onze Surinaamse vrijheidsstrijder veel eer aan.
0: Ja.
1: Weet je, hij zal waarschijnlijk ook nazaten hebben en zo.
0: Nee, klopt.
1: En dan is dat een mooi eerbetoon. En nu gaat dat straks verdwijnen. En eigenlijk is mijn mening, want we kunnen er natuurlijk heel lang over discussiërs van. Zet het op het werelderfgoedlijst.
0: Ja, nee, ik ben benieuwd. Ik heb wat discussies gevolgd met Gilly Koster bijvoorbeeld. Hele mooie discussie met Peggy Foster. Foster en Koster, ik haal het een beetje allemaal door elkaar. Maar Peggy is natuurlijk ook samen met Frans. Dat zijn de grote mensen die het natuurlijk geprofessionaliseerd hebben qua koe. Die doen natuurlijk hele grote festivals en heel professioneel bezig. Dus ik wil hun ook niet gelijk afvallen hierop.
1: Nee,
0: maar ik begrijp wel dat ze het natuurlijk naar de commerciële en naar deze kant willen trekken. Maar ik vind het wel een beetje uit zijn jas gegroeid met zulke grote artiesten. Ook op de vrijdagen. Ja. Ik vind het mooi hoor dat het bestaat.
1: Maar kijk, het toernooi zoals het vroeger was natuurlijk wel verrijken.
0: Ja.
1: Weet je wel? Met artiesten van deze tijd en noem het maar op. Dat is allemaal niet erg. Maar ik vind dat het stukje waar het voor bedoeld was, dat niet uit het oog verloren moet worden.
0: Nee.
1: En ik vind persoonlijk, festivals hebben we in Nederland. Zodra je je kont keert, heb je een festival links, festival rechts, festival dit, festival dat. Dus het wordt allemaal opgenomen in hetzelfde.
0: Ja.
1: En dan denk ik, jammer, weet je wel?
0: Nee, het wordt
1: maar
0: allemaal.
1: Maar ik heb. Ja?
0: Nee, ga door.
1: Ik heb net, wij als jouw achterban, je familie, je neven en je nichten, we zitten allemaal te luisteren. En ik zei net, ik gaf het idee van, nou, als Kwaku moet verdwijnen, dan moeten we een Harold Biervliet Festival gaan creëren. Zodat dat ook als eerbetoon kan zijn.
0: Nou, maar dat gaat komen. Nee, maar dat gaat komen. Dat gaat in de theaters komen. En dan zijn alle familie natuurlijk sowieso uitgenodigd. En dan gaan we lekker in het theater met een live concert. En dan gaan we een reis door het leven. Net als een Alice in Wonderland gaan we een reis door het leven van Harold Biervliet maken. Vanaf het begin. Ja. Tot het eind. En iedere begin tot eindstuk wordt er dan een muziekstuk gespeeld. Als een, als een soort musical, modern. We gaan er nog discussiëren. We zijn ermee bezig en aan het praten met de juiste mensen, organisatorisch, om dat te gaan doen. En we willen eerst gaan starten met een tribuutalbum voor pa. Dus voor oom Harold, voor jou. En een tribuutalbum, dat is een heleboel liedjes die hij geschreven heeft. Net als, weet je wel, ook voor Lieve Hugo heeft hij Bossimi geschreven. Dus Bossimi willen we ook. Replay heeft het al een keer gezongen met Oscar Harris toen voor Lieve Hugo. Maar die wisten niet dat het door mijn vader geschreven is. Maar we gaan nu natuurlijk ook weer natuurlijk Replay weer vragen, eventueel. Of,
1: Dat wil ik ook zeggen. Ja. Van, gaan er dan andere artiesten die liederen zingen van je vader?
0: Wij gaan ze allemaal benaderen. En het is geen must, het is een verzoek. Ik sla niemand over. Artiesten die zich willen melden, die komen dan ook zeg maar aan de beurt van, noem maar op, Edje Rust, John Oldenstam, weet je. Dus er zijn zoveel jongens die gewoon zingen van de bandjes die nu bestaan. En dat er een goede orkest staat met een goede muzikanten die dat gaat begeleiden. En dat gaan wij regelen. En sowieso via dit programma en via de media gaan we jullie allemaal zeg maar op de hoogte houden wat er gebeurt. Sowieso dit jaar willen we een beetje de tributealbum gaan opstarten. En het maakt me niet uit als alles zit Ruud Jacquot vragen tot aan Oscar Harris. Als hij nog de kracht heeft. Ja. We gaan iedereen benaderen die een goed hart voor mijn vader Harold Biervliet heeft. Wie op de tributealbum wil gaan. En daar komen minimaal 12 tot 15 nummers op. En anders gaan wij proberen zijn stem in deze moderne tijd met AI aan te passen. Dus dat het klinkt als mijn pa. En dat hij op een aantal nummers zijn eigen songs in een vernieuwde 2.0 versie gaat zingen. Toch?
1: Wow.
0: Hey, maar ik dacht dat jij vroeg naar bed moest, Sylvana.
1: Ja, ik zit ook met luciferstokjes al tussen mijn ogen en zo. En...
0: Ah, ik vind het wel lief dat je belt. En de mensen zijn een beetje verlegen nog, want een heleboel zitten mij te appen. Maar ik heb liever dat ze naar de studio bellen. Dus schrijf de nummer gewoon op 020-737.
1: Ja, ik heb al gebeld.
0: Ja. Oh,
1: maar er werd niet opgenomen, dus ik schreef in die groepsapp. Ik zeg, ik heb gebeld, maar er wordt niet opgenomen. Dus Debbie zei, ja, je kan weer bellen.
0: Nee, maar omdat ik het... ik moet het nog leren. Ik moet het nog leren. Ik heb mijn dochter bij. En die hebben het goed aangesloten. De techniek, Tim. En ik moet me wegvinden hier. En het gaat wel goed komen. En langzaam, dan vlieg ik er doorheen. En de talenten kunnen zich ook aanmelden. Want Talent Live is ook een stukje waar ik jong talent de kans wil geven om zich... te presenteren. En waar ik hun ook een beetje in ga begeleiden. Dus volgende week ga ik van start daarmee. En dan komen ook een special guest. En natuurlijk gaan we de plezier muziek gaan we gewoon lekker draaien. Dat jullie allemaal kunnen dansen.
1: Af en toe dans ik ook al mee hoor. Dus dat is...
0: Oh, af en toe. Ja, maar jij was altijd binnen de familie. Hè? Dus ik mis die familiefeestjes van vroeger. Ja, gezellig met neven, nichten, tantes. En gezellig. Nederland heeft ons ook een beetje veranderd, vind ik.
1: Kijk, we moeten het zelf doen. Hè? De gezinnen zijn heel groot geworden. We zijn allemaal uit elkaar gegroeid. Maar we moeten het wel zelf proberen. En elkaar te houden, toch?
0: Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus daarom ben ik blij met een groepsapp. En we gaan gewoon wat leuks ervan maken. En we gaan weer een keertje afspreken met de groep. En gezellige dingen doen we gewoon ook hier bij de radio. Ja. Dus ik ga gewoon verder met de muziek voor de mensen.
1: Je hebt genoeg je hebt genoeg fans. Iedereen zit te luisteren.
0: Oh, nou geweldig, geweldig. Ik hoop dat de mensen het leuk vinden. Nee, want ze mogen ook bellen gewoon wat ze ervan vinden. Vind je het niks, mag je ook bellen. Ik kan tegen kritiek. Ja. Vind je het leuk, bel gewoon ook. En dan mag je maar vertellen of feliciteren met mijn eerste show hier bij Razio. Ja. En ik ga gewoon lekker door met de muziek.
1: Ik zeg bij deze ook, proficiat. Het is voor iedereen een eerste keer. En je bent er in ieder geval goed doorheen gekomen.
0: Nou, dankjewel, Stefana. En ik bedank iedereen die niet durft te bellen. Dank ik ook, in ieder geval. We gaan lekker door met muziek hier bij Razio. Sylvana, ga lekker slapen. Je moet werken. En de mensen die nog niet gaan slapen, ga ik nog even lekker een kwartiertje door tot mijn einde hier. Dus ga lekker genieten.
1: Doei, doei. Tot de lobby. Doei.

Poku Poku. Dit zou echt een nummertje zijn voor La Fiesta. Goede zanger. En dit heb ik ook, ik denk 30 jaar geleden geschreven. Poku Poku. In plaats van Poco Poco. Want die komt van Dubbele Ere natuurlijk. Een geweldige song vond ik dat. En als Chin Chin Boy zong ik altijd in mijn hoofd Na Poku Poku. En nou, dit is ervan gekomen. Dus ik vind het een gezellig, een mooi nummertje, swingnummertje geworden. En La Fiesta, die zanger, ik hoor hem het al zingen. Maar is er een band die het wil zingen, benader mij. Want deze songs hoor je alleen bij Razo Radio hier. En je gaat hem nergens anders horen. En we komen bijna, ja, het is 9:50. De tijd vliegt gewoon en ik wou dat ik meer tijd had. Maar volgende week ga ik een wat strakker programma maken. Want het was een beetje emotioneel in het begin, na het verlies van oom Toon. Die overleden is. En weet je wat? Volgende keer gaan we een leuk interview doen met zijn zoon. Want die speelt in La Fiesta. Anil, de bassist, de leider. En we gaan hem uitgebreid nog interviewen als hij een beetje bekomen is. Want ik ken het gevoel. Want voor mijn vader heeft de interviews ook de grote Glenn Wise gedaan. Want wij konden dat niet door de emoties. En het is een beetje een kort dag. Dus Anil, ik ga je zeker een keer uitnodigen in de studio of telefonisch. Dan gaan wij gewoon lekker uitgebreid praten. En praten over je band en over je leven. Dus ga lekker muziek nog draaien in de laatste 10 minuten bij Razo met Live met Steve Biervliet.

Alas, maar dan zie je nou. Ja, ik kan het niet meer zo schreeuwen als toen. Maar, Goudou Maria. Travassi natuurlijk, maar nu Travassi 2.0. Ja, deze is ook geschreven door Harold Biervliet. En samen met Travassi natuurlijk, geproduceerd. En Koumani Sani. Ja, geweldig. Een nummer die Travassi ook siert. Maar we gaan langzaam naar het einde toe. Dus je gaat een beetje rustig gaan doen. Met wat rust.

0: voor jullie. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
1: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving.
0: Was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd.

0: zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
1: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lettergek.
1: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. Ze kwamen bij elkaar.

0: Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Yo no oigo el coro. No lo oigo. Vamos a ver.

0: qué rico estar aquí, de verdad que sí. Estamos gozando, pero está haciendo un poquito de calor en Caracas. Está haciendo un poquito de calor en Caracas. Me hace falta el jugo de manzana.
1: ¡Jugo de manzana!
0: Damas y caballeros, sinceramente, sinceramente, sinceramente, tengo sed. Y yo tomo sano. Esto es jugo de manzana. Damas y caballeros, el señor que se acaba de acercar a mí, quiero que le dé un aplauso, es mi hijo mayor, Andy Montañez Jr. Mi hijo mayor. Y mi segundo hijo, el señor Harold Montañez. Me dicen la grúa. Harold, soltero mi compromiso. En Venezuela soltero sin compromiso. Y tenemos al director musical que vino desde Puerto Rico conmigo, el señor Pedro Arepa de Jesús. Soltero y sin compromiso, Pedro de Jesús. Y el aplauso grande, grande, grande, grande para esta orquesta venezolana. Que es tremenda banda.
1: Con Wilder Méndez, el compadre. El compadre, papi.
0: Ah. Wilder Méndez casado, hijo. Andicito soltero y sin compromiso. Harold soltero y sin compromiso. Wilder casado y hijo. Jorobado. Jorobado. Quiero llevar un saludo también a mi compadre William Méndez, a su señora esposa y a mi ahijado, que nos está viendo, a mi ahijado.
1: Al mono.
0: Ah, al mono, también al mono.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

caso for everyone, everywhere, every time.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.